0: zondag op het NOK FM 100 MHz.
1: Nu moet je de stemmen kiezen, maar ze houden.
2: Ze hebben mij mijn pinga juanetti in mijn merzok. Nu ja, kastonis, je slaat taxin naast een ilo. Uzuk goed machtonik, onnoemilo at atzimiki, je zingt in een rakpok. En nog een keer pas ik zie ons in momentsrit. Zie ze met tong aan het zoeken, zoals ze racht de zaak.
1: Wer hoes ik een van ook?
2: Zondag en 1 mei, ik vul je die mee. Skuurt weer met het rein. Dagtemperatuur på plus 2 grader og nattemperatuur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.